0: Ama que te resque pas ces
1: stages.
0: Que te resque pas ces
1: stages.
0: Ara la torre, que te resque. Ore. Amo bota pina yo, ¿no? Que te resque pas ces stages. Acá aquí ya me robó stages. Acá aquí ya se pas ces stages. Aqui está, que vale. DJ. Olha essa música, adivinha, my DJ. Se por cá, caribu, rura, fala que não vem assim. Aqui é Matuquelo. Acaba na Catri Riff. Ara para você que não vem assim, fala DJ. Ik heb het goed, ik heb het goed, ik heb het goed, ik heb het goed, ik heb het goed, ik heb het goed, ik heb het goed, ik heb het goed, ik

0: Verzekeringsfondsen dingen voor jou makkelijker gemaakt. Nu kun je enige tijd en plek toegang tot WVF-diensten verkrijgen door die WVF online dienstenplatform. Dien jouw eisen makkelijker, houd tred met jouw eisenvordering, laai documenten op, dien je betaalverzoeken, controleer betalingsstatus of dateer je bijzonderheden op, alles vanuit het gemak van jouw huis of kantoor. Het is vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelijk. Al wat je nodig hebt is internetverbinding. Zo hoe kom wacht, bezoek uifonline.leiden.gov.za vandaag nog en ervaar gerieflijke, doeltreffende dienst binnen jouw bereik. WVF, ons werk voor jou.
1: Please note that the views and opinions expressed in our programs, interviews, music or talk shows are those of the presenters and guests only, and do not necessarily reflect the views of Lekwa FM, its management, staff, or the South African Broadcasting Regulatory Body, ICASA. Lekwa FM remains committed to fair, factual and responsible broadcasting in line with ICASA Broadcasting Code of Conduct. Stay informed, stay entertained. Lekwa FM, feel the heartbeat.
2: Yo, kena kamona are DJ Focus Uta Roba Radio. Uta Roba Music Waka, Uta Roba Music Waka. Yakareke, it is Friday night. Yakareke, sabzuk namhlanje ke. Siphethe nje umculo uhamba negazi, umculo omnandi kakhulu ke. Emvoko Mike u DJ Focus SA, DJ Focus SA. Kareke igama le radio, Lekwa FM. Usthola phakwe ku frequency ye 91.0 just nje when out jika jika radio yakuthi 91.0, 91.0 number 1 radio station in Vale. Kareke big up to Mr. B, big up to Mr. Bonda. Yo, ale khwalaka. All right, kareke, iskhathe sinize sisihlala sithi mangabaka ikhlule network, just go www.ligofm.co.za streaming live. All right, kumnandi ke kunjeya ke ya. Sithatha nje ingoma ezimnandi ke besathi ke sidlala ingoma emnandi kwaba nalento ethi iskhathi kanene DJ Fox siyakushaya. Advert. Okay, skat sam still pag 17 minutes past after 11. Yo, I gotta go. Sala jumculo, as fun mto sale pants.